Trigen beten nun in 19. Vers. Wie sind gerat mit Jesus in schässlichet Blut? Aber schässlich zu wem? Zu uns, jo. Aber besonders zu Gott. Sehe quade, dat Peter de Fischer sagt, dat Jesus in Blut schässlich ist. Predje McGee haft gesagt, dat hei gelieft, dat Jesus in Blut do im Himmel ist, nu. Als hij ungerechte deed in dat vierde Moseboek, had een gezegd, als hij dat geheerd had, dat aan dat zo weer dat het een beetje prast weer. Ober vriend, Jezus in bloed is chestlich te God. Ik weet dat door veel modernische predikers en religieuze leraren zijn, die niet meer van dat bloed reden, die laten dat gans uit. Er zijn nu zogar religieuze leden, waar dat bloed uitgeloten wordt, wanneer ze van zogenaamde radung zingen. Wils en erdenken is dat bloed erwenen prast. Aber Simon Peter dacht nicht so. Hij zei dat wie chastlich. Hij had voor 3 jaar met Jesus gewandeld op deze eerd. En hij zei dat Jesus ohne angeschechtet oder plaket wie. Hij wie ganz en koor ohne zin. Ik wou Peter zine wieerd aannemen als waarheid. Hij heeft meer fähigheid als deze modernische predikers die Jesus aandiede als bloß een gewöhnlicher Mensch, nicht besonders. Veel van die modernische predikers en zo wieder reden en schrijven dan voor geld. Aber Simon Peter zegt niet wat hij zegt voor geld. Hij redt de waarheid durch dem Heilige Geest. En wils hij de waarheid redt, wordt hem ook vervolgd en schließlich getritzigt. Jo, Jesus in chestlichet bloot is de grond voor onze radung, vriend. Dit is wat God deed, voor die en voor mij. Nu de 20. Vers. Gott hat am dort toe gewählt, ehe de Weltgrund geleicht wie, aber in deze laatste dag je op een boord es worden, wegen ans. Wie ha hier wader wort, dat zeer schwor es voor ans gewöhnliche Menschen, to begriepen. Wut je wie, en ans beschränkte Verstand, zo'n begriepen, dat Gott dem Herr Jesus, ehe de Weltgrund geleicht wie, dort toe gewählt hat, dat hij in deze Welt en dan komen soll, en van mensen lieden en op een kriet sterven. En je zei dat dat een betere weg dat te zeggen is dat hij dat verheer wist. Maar ik weet niet of dat veel onderscheid maakt, of hij dat verheer wist of verheer bestemd had. Dit heeft je dan ook wat te doen met dat, dat wie verheer je wilt weer God zijn kinderen te zenden, wat ik ook niet begrijpen kan. Ons verstand is zo beschränkt, dat we zo'n zaken nicht begriepen kennen. Ik zie dankbaar dat door een tijd komt, wann ons verstand ganz klar wordt zijn. Ik denk dan aan wat ik lees, dat de tijd komt dat we worden zo zijn als hij is, wils we worden am zijn, zo als hij is. De tijd komt, jo, en ik zie me voorken door nu. Aber wat hier wichtig is voor ons nu, is dat wann God am ook gewählt had, ans Rader te zinnen, ehe de Weltgrundje leicht wie, wart aan, en deze laatste dag, je op een boord, dort erwille te besteden en voor dich te maken. God wist, ehe he mensen erschaffen deed, dat hij zin geworden, en zo moog hij de radung reed, ver dem dat hij mensen erschaffen deed. Dat is interessant. Hij had ons zo leef, dat hij dat deed. Leven als dat proeven te begrijpen, zullen we dat dan aannemen en geloven? En ik hoop, mijn vriend, du hast dat gedaan. En nu zei wat hij zegt, 21. Vers. De wie derg arm aan God leven, de arm van dood haft opgewacht en haft aan heerlijkheid gegeeft, zodat ons geloven en hoopning en God mocht zijn. Simon Peter met egel van dat opstaande reden en met recht. En dan redt hij ervan, dat ons geloven en hoopning mocht en God zijn. Verheer had hij, je nood en hoopning, toop je bracht. Nu zegt hij geloven en hoopning. De apostel Peter is de beriemde apostel van hoopning. En de hoopning ruht op de Heer Jezus Christus in opstonden van dood en op de werkelijkheid

dat wie een leven gerade hadde een dag terugkomen wordt. En ik hoop dat wordt zeer boot zijn. 22e vers. Am je hoorzaam en woord, ha je jene zele gereinigd door de heilige geest tot een reine broederleef. Zo zei dan nou dat je jene ondereinander van harte leef hebben. God zijn woord is zo als een reinigingsmiddel. En veel steden in de wereld wordt nu zeer bekend gemaakt op tv en radio dat door verschillende zaken te typen zijn, die verspreken dat ze zaken zeer rein maken, kunnen met weinig arbeid. Die prolen dan dat ere woord veel beter is als ergens zestweems en dat het zo is als een wonder. En ik weet dat het een ganz andere zaak is met God zijn woord, vriend. Aber God zijn woord is de woord die ons kan van onze zin reinmaken. Jezus zei te zijn jongen dat zij rein waren door dat woord dat hij te aan je reed had. En wie schaft zond? Nou, wanneer we God zijn woord lezen, dan wordt ons dat klaarmaken wat en God zijn onzijne zin is. En wordt ons ook wezen hoe we door Jezus Christus kunnen vergevenis krijgen. Zij ook dat onze verwantschap met God zijn woord wordt ons een rechte verwantschap met onze brede en Heer geven. Zij ook dat de leef zal ivrig zijn, over ivrig verwoord. Onze brede en Heer met te helpen en ere verwantschap met de Heer Jezus. 23e vers. Wils je zijn waarde geboren, niet echt dat wat verjankelijk is, Oberdecht dort, wat nicht verjänglich ist, Gott sein Wort, dort lebendig es ein ewig bliebe Wort. Peter bringt ans Wahre Trägno Gott sein Wort, Seema. Nu redt he von dort, von Gott sein Arbeit, en der Radung, dort die Ursache ist. Dort Zweig von der Arbeit, wie dort Jesus Christus starf für unsere Sünd. Dort ist der Radung. Und dort passiert meist 2000 Jahre Träg. En wie kennen daar sogar nu, nust tot toeleien. Ober wann wie willen een Gotteskind zijn, dan moet wie waarde geboren zijn, van boven geboren, dat nu zo te zijn. Dit is wat de Heer Jezus te Nicodemus zei, van beholen has, zoals het in Johannes de 3e kapitel beschreven is. De Nicodemus wil zo rille Jezus als mogelijk weer te zijn. En dat zei de Heer Jezus te aan, dat hij moest waarde geboren zijn, want hij sogar iemand wordt verstonden wil van juistelijkheid, en dat moest door de heilige juist passeren. Dat is niet mogelijk dat iemand een mens kan waarde geboren zijn, ohne God zijn woord. Je roept zo als een baby, niet kan in deze wereld een nieuw geboren zijn, ohne dat door een zoot is dat en dat mutterlief gelegd wordt. Zo is God zijn woord, dat zoot, dat de waarde je boord verbrengt. Also, waarde, dat is dan ook te zijn dat een mens zijn werken door niets met te doen heeft. Dat heet dat werken en ergens weg met helpen, dat de mens kan waarde je boeren zijn. En dat is de heilige juist die dat voortbrengt, brengt, zeg maar. Dit boek, de Bijbel, is een wonderboek. En ik moet me egel wonderen over God zijn woord. Wo dat zo levendig en krachtig is. Ik moet me ook voorken wonderen, wo God dat nemen kan van wie mensen, die wie zoveel fehler hebben, God zijn woord uitgeven kennen, en God dat zijn deed dat mensen zich bekeren door derg en dan hem geloven wassen kennen. Mij is dat een wonder. God zij dank voor zijn genoot. En dat is een wonder. Mensen kennen dem Heer Jezus aanvoeten, wanneer ik dat nu zo zeggen kan, en er toevertrouwen en aan zaten, en dan brengt de heilige geest de nieuwe geboorte in. En de mens is dan een nieuwe creatuur, zoals de schrift het zegt. Zoals de Hebreeën schrijver zegt, dat God zijn woord is een levend en krachtig woord, dat scherper is als een tweesnijdig zwaard, dat je danken en hart vernemen rechten kan. En jo, ik lees ook dat God zijn woord wordt ook in hemel zijn, wanneer ik doorhand kom. 24e vers. Dan al het vlees, de natuurlijke mens, is zoals gras, en al het natuurlijke hardigheid
zoals de bloem omgroos. Dat gras verdreekt en de bloem valt weg. De Bijbel maakt dat zeer klaar, dat ons leven hier op deze eerd maar voor een kortet stootje is. Zegar de psalmist redt daarvan, dat wanneer hij ook nog bij 70 of zegar 80 leeft, doch is dat leven schwor en ohne eriend woord verzekering voor de nächste dag. Een dag is dat gras schön rein, en benaamd komt een hete wind, en dat gras verdreigt, en weich is het. Dat schijnt dat de bloem houdt, is nu niet schijnt. Jeder hoofd moet ik dat evenbliefsel van bloemen afschnijden en dat weich nemen of verbrennen. En waarom? Wilst dat stromen is niet meer door? En ik moet dat toestonen. Dat ons laat het ook lang niet zo smak en je lei, wanneer we 80 jaar oud zijn, als ons het leidt als we 20 jaar oud waren. En die weedag wordt ook ooier, zodat het zo is als manchmal gezegd wordt, ja, dat alle kämpft niet met je maak. 25. Vers. Ober God zijn woord wordt eeuwig blijven, en dit is dat woord, wat junt is gepredigt worden. O, mijn vriend, wat nu dat ganz wichtigste is en onze verzamelingen, is dat we God zijn woord predigen en aan je rechten doen. Dat is wichtiger als ergens zest wordt. Wils ik lees en Peter zijn brief, dat God zijn woord eeuwig blijven wordt. En in Johannes zijn brief lees ik dat die God zijn woord doen of gehoorzaam zijn, worden eeuwig blijven. Also, er zijn twee dingen, die we in hemel vingen worden in de eeuwigheid, en dat is God zijn woord, de Bijbel, en zonen die God zijn woord zijn gehoorzaam geweest. En jo, dat is dat woord, dat we hier proberen uit te geven in deze programma. God is zegen, mijn vrienden.

Nu hier vid de korte ondacht van Radio de Waschvisatum Friedmat God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is O.B.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ober

0: mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

De Psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het Overweer Meest Uitgelept. Zo lezen we je dat in vers 2, daar staat: Over wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zij meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit. Wat wij im licht geleerd hebben, zullen wij im diesteren niet in vraag stellen. Dat bedeutet, wat mij eenmaal van God zijn woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeker huilen, ook wanneer ik der schware momenten der moet. Wanneer ons wat bedreigt, wanneer wij eens het niet goed verstonen, dan willen ons twijfel komen. Aber wat wij eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet wij ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan wij en moet wij ons dan huilen, wanneer wij een halt brokken. Zo verstoor ik ook dat de geloven is. Zo, en dan moeten we het hier afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat hier komt is, het tijd moet treden.